0: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is

0: weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Oh, herkende je hem? Het stemgeluid was hier niemand minder dan Joe Summer. En dan denk je van, wie? Ja, de zoon van Sting, weet je wel. Ja, Sting, zijn zoon, die heeft een bandje dat heet Fiction Plane. En we begonnen met een opname van deze band. En dat was Two Sisters. Dames en heren, jongens en meisjes, allemaal weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Club 10 op Merwe Radio. En even kijken, ook op Merwe RTV. Ja, we zijn ook op televisie. Alles werkt weer, dus we zijn er blij mee. We zijn er op alle kanalen te bereiken. En ook via Twitch natuurlijk. Twitch, Mr. DJ Peter, daar vind je me ook allemaal. Nou, allemaal dat soort leuke dingen. En 2 uur lang Club 10 op de radio. Met natuurlijk de schijf van 5. En we hebben een maxi-single. En we hebben een hit in zwart-wit. We hebben het allemaal weer op een rijtje staan. 1 ding ontbreekt vandaag natuurlijk. Dat had u waarschijnlijk al gezien als u televisie had gekeken. En u hoort ook geen ander stemgeluid. Nee,

0: En zeggen, nou, als hij hier is, heeft hij het ook goed voor elkaar. Nou, altijd wel eigenlijk een beetje. Dus ik zou zeggen, blijf er gewoon lekker bij. 2 uur lang. Meer muziek, minder gelul.
1: Het Donderduitje Radio. Club
2: 10. Rumors spreading round. United Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

En zo langzaam verdwijnt hij dan achter de horizon. Muziek van ZZ Top was dit, La Grande. En even lekker wat gitaarmuziek in deze ochtend. Begonnen al met gitaar van Function Plane en nou dit er even achteraan. Ach, we hadden er gewoon even zin in. Dat is het leuke van Club 10. Er zit geen vast format aan of wat er ook. Niks moet, alles mag. En we gooien gewoon alles op één grote hoop. En hopen dat jullie het allemaal een beetje leuk vinden. Nou, ook nog Nederlandstalig werk komt er zo meteen aan. Dit is

Something Good. Nieuwe single van Ilse de Lange. Vraag me dan altijd af. Heeft ze deze ook weer opgenomen in Nashville in the Sun Studios? Of is dit gewoon een Nederlandse opname in een Nederlandse studio? In ieder geval muziek van eigen bodem. Dat blijven we het gewoon noemen, want het is wel onze Ilse. Hey, en over Nederland gesproken. Deze meneer kwam ook uit Nederland. En hij zong zelfs in het Nederlands. En dan hebben we het over...

0: Ja, een beetje meer, een beetje meer. Dat was natuurlijk ook het geval. Als we even kijken naar de trouwerij die vannacht plaats heeft gevonden. Taylor Swift en Travis Kiel. Nee, Kelsey. Die zijn rond een uur of één vannacht, denk ik. In Amerika natuurlijk, want tijdverschil. Getrouwd. En ik zat even naar het prijskaartje te kijken. Maar het gaat in de miljoenen lopen. Dat is niet normaal, hè? Ik bedoel, feestje is leuk, hoor. Maar zulke bedragen. Nou, even kijken. De schatting is op dit moment tussen de 15 en 20 miljoen. Wilt u een feestje? Ik kom wel draaien.
1: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est rock steady beat.

Twee partijen, want dan gaat het hele gezelschap lekker het bekende dansje doen, hè? Ja. Ja, ik had het er nog even over met die bruiloft van Taylor Swift. Ik denk, je zal toch ergens draaien en dan inderdaad voor weet ik veel wat, voor 1 miljoen of 2 miljoen daar een avondje moeten verzorgen. Ik hou me beschikbaar, maar ik wil dan wel even heel duidelijke afspraken maken, zeg maar. Want het is altijd zo lullig als de afspraken niet helemaal goed zijn. En de mensen hebben na afloop zoiets van, het was toch niet helemaal het feestje wat we verwacht hadden. Weet je wat, we betalen de factuur niet. Als er dan 20 miljoen op staat, ja, dan is het wel even een heel ander verhaal natuurlijk. Nou, het is me inderdaad in de, hoe lang draai ik nou? Een jaartje of 30? Ik denk 2 keer gebeurd, dus het is gelukkig niet zo vaak voorgekomen. Laten we het eens over andere dingen hebben. De schijf van 5 bijvoorbeeld. Heb je al gestemd? Dit zijn de opgaves. Nummer 1 is voor Access en Ella, Ella, Ella. En voor wie is nummer 2? Die is voor David Hasselhoff, oftewel de Knight Rider. En Looking for Freedom, nummer 3. Manfred Mann. En The Mighty Queen, origineel natuurlijk van Bob Dylan, maar deze uitvoering is het bekendste. Nummer 4 is Nederlandstalig. Hier hebben we Gerard Cox met zijn laaienlichter. En nummer 5 is voor de Dire Straits en Twisting by the Pool. En als ik nu zo'n beetje in de lijst kijk van de meeste stemmen. Ik denk niet. Nee. Ik denk niet dat hij nog ingehaald kan worden, want ik heb even zitten kijken. Het is echt mega veel stemmen voor de Dire Straits vandaag. Dus Twisting by the Pool. Je zag het misschien ook, ik ben de plaat al een klein beetje schoon aan het maken, dat hij dadelijk een beetje hi-fi stereo uit je speakers komt. Maar dat is zoveel stemmen. Die heeft echt gewoon 4 keer meer. En als je de rest bij elkaar telt, is niet meer in te halen.

And we were sing our own song. En ja, we hebben natuurlijk ook vandaag 4 juli op de kalender staan. En de 4th of July is natuurlijk ook een speciale dag in Amerika. Ook daar vieren ze een feestje. 250 jaar Declaration of Independence. Ja, zo heet dat officieel inderdaad. Ja. In het kader daarvan even tijd voor een maxi-single. Ja... Het is een beetje een moeilijke tijd om iets over Amerika te zeggen. Maar goed, hè, er komen wel goede platen vandaan. En er worden ook goede platen over gemaakt. En dan denk ik van, nou, hè, 250 jaar Amerika. I believe in the power of American natives. Dat is de maxi-single die hier op de draaitafel ligt. Nou, uit de computer komt hè. Dance to Trance. Even lekker lang dansen en springen op het feestje van Trump. Nou, ik doe even niet mee. De muziek is wel lekker.

zo rammelen wil je even je bed uit, mocht je nog liggen. Nou, 10:30 geweest, mensen. Tijd voor je derde bakje koffie ondertussen. Ja, ik heb een grote mok gepakt, dus ik heb nog maar 2 bakjes op. Dus. Maar geldt ongeveer net zo wel, hè. En de airco die blaast wat koele lucht hier door de studio. Want ja, we zitten natuurlijk op zolder. En dat is het warmste plekje van het huis. Dus het is wel lekker als het een klein beetje koel is, inderdaad. Je hoort de muziek van Dance to Trance en The Power of American Natives. In het kader van de 250-jarige verjaardag van Amerika. Ja, daar moeten we toch iets positiefs over vertellen. Nou ja, goed. Het is ongeveer 242 jaar goed gegaan. Hè. Even het laatste Formule 1 nieuws, want zometeen om 1 uur dan hebben we de sprintrace op het circuit van Silverstone en de kwalificatie die was gisteren. Vooraan, op pole position, vinden we vandaag Lewis Hamilton, daarachter Kimi Antonelli. En op een derde startplaats start vandaag onze eigen Max Verstappen. Dus de eerste 3 zijn, ja... wel grappig hoor. Antonelli die dus het plekje van Lewis overgenomen heeft en gelijk achter hem staat, terwijl hij de rest van het seizoen nou redelijk voor hem rijdt. En Max die probeert het ook weer gewoon lekker bij te trekken. Die komt langzaam weer steeds meer in de goede flow. Dus dat allemaal vanmiddag om 1 uur op het circuit in Silverstone. Allemaal te volgen via de bekende kanalen. Natuurlijk, je weet waar je het kijken moet. Wat hebben wij in deze show allemaal nog? Zometeen nog een hit in zwart-wit. Zometeen na 11 uur de eerste plaats. Ja, de winnaar van de schijf van 5. Ja, het is echt niet meer in te halen. De Dire Straits en Twisting by the Pool. Ja, dat is ook wel lekker natuurlijk met dit weer. Hè. Zwembadje, barbecueetje, muziekje en lekker genieten. Nou, dat kan natuurlijk vandaag ook met de muziek van Mer Radio. The clock ticking on the wall.

Justin Timberlake. Ja. Even wat oud werk van hem. Dat heet Like I Love You. En ondertussen zijn wij aangekomen op het moment waarbij wij de hit in zwart-wit weer gaan draaien. En ik heb een hele leuke gevonden. En daar had ik ook goede herinneringen aan. Het is namelijk een jaar of wat geleden dat ik ook weer ergens in een of ander leuk kasteeltje was om een bruiloft te draaien. En dan heb je altijd familie. En dus je hebt de kleine neefjes en nichtjes en de kids en weet ik veel wat allemaal. Nou, in ieder geval, maar je hebt ook de ouders en de grootouders. En op een gegeven moment komt er een man van een behoorlijke leeftijd naar mij toe. En goh, meneer de DJ, nou, daar vond ik al vriendelijk dat hij dat zei. En ik heb een raar verzoekje, die heb jij vast niet. Maar ik wil even met mijn vrouw dansen, zo. En kan dat? En dan op die en die plaat. Nou, ik zeg, ga maar staan, want ik heb hem mooi. En dat was deze plaat. En dat was zo'n leuk moment. Ik heb zulke goede herinneringen aan. De hele zaal die ging aan de kant voor die man met zijn vrouw samen. En ze dansten op Billy Vaughn en Sing Along Silvery Moon.

0: is Willeke. Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op, zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

En dat met de Dire Straits. Wow. Ja, lekker hoor. Een singeltje met een, met drie nummers. Dat

en If I Had You. Dat waren dus de nummers die we tegen konden komen op deze single. Maar dit was de bekendste. Dit was de bekendste. Is hij af? Is hij klaar? Ja, en één ding deed het even niet. Dat was het, het jingeltje van inderdaad De Schijf van Vijf. Die wou niet starten. Nou goed, maakt niet uit. Het is wel een lekkere plaat gewoon. Dus we hebben ervan genoten. En de stemmen die waren echt overweldigend voor deze plaat. Ik zei het al, 17 stemmen alleen al voor de Dire Straits. Gerard Cox had er 4. Manfred Mann had er 4. David Hasselhoff had er ook 4. En Axis had er 5. Dus er is behoorlijk veel gestemd vandaag op de Schijf van Vijf. Heerlijk om te zien dat jullie allemaal weer zo lekker actief meedoen.

0: Nou, iedereen is op vakantie. Dat stemmen, dat komt deze week niet. Ja hoor, het is toch allemaal weer gelukt. Fijn, fijn, fijn, fijn. Ik zeg genieten van. Dit is inderdaad Merwa Radio met Club 10.
1: De schijf van 5.

Ah, zomerse muziek, hè? Ja, Juan en... Louis Guerra. Ja, een naam dat je zegt van... kan je niet gewoon iets Engels maken of zo doen? Doen de Nederlandse artiesten ook als ze denken... we willen in het buitenland de plaatjes scoren. Dan maken ze ook de naam dat het voor de buitenlandse DJ's... ook een beetje uitspreekbaar is. Maar deze Juan, daar is helemaal niks mee te maken. Nee, die heeft er gewoon helemaal scheet uit.

0: ik heb het gezien hoor, de zon zien zakken in de zee. Ja, een paar weken terug zaten we nog op het strand. En elke avond zagen we de zon zakken in de zee. Maar Hutge van Barneveld, die wilde het ook. En die scoorde een enorm hit met zijn zwoele zomernachten.
1: Donderduitje Radio. Club 10.
0: Wat hebben we allemaal nog in deze show? Zometeen nog een...

gaan nog even niet. We hebben nog veel leuke muziek voor je. Dus al die platen moeten nog gedraaid worden hier op de zaterdagmorgen 4 juli 2026. Het is Bergen Radio, Club 10 op de radio. En we gaan naar België met Soul Sister en The Way To...

0: Ja, ik zat even te denken. Deze plaat zou zomaar op een leuke verzamelaar kunnen staan met de zonnige zomerrits en zo. Maar deze plaat, dat was echt een decemberplaatje. Hij kwam aan het eind van het jaar. Kwam die zo'n beetje uit begin januari, december in ieder geval. Het was zeker geen hoogzomer toen dit een hit was. De broertjes uit België, Soul Sister heette het. And the Way to Your Heart.
1: Zo!

Down South, muziek van de Kings of Leon. En daar is het tijd voor een lange, dames en heren. Ja, het is af en toe even zoeken. En dan hebben we zoveel van die 12 inches tegenwoordig. Van die lange uitvoeringen. Dat ik soms door het bos de bomen niet meer zie. Ja, maar ik heb er een leuk uitgezocht. Ik denk dat we deze nog nooit gedraaid hebben hier, hè? Nee, hij is ook vrij recentelijk pas in de collectie toegevoegd. Je kent ze nog wel, ABC, dat waren de heren, zong ooit When Smokey Sings en zo. Maar ook Poison Arrow, en daar hebben we de maxi-single van gevonden. Die draaien we nu in de club. Dit is Club 10 op de radio.

En dat met ABC en The Poison Arrow in de maxi-single. Ja, die draaien we inderdaad niet zo vaak. Sterker nog, hij is van de week pas binnengekomen, zag ik. Ja, af en toe dan gaan we gewoon even terug in de tijd. Halen we gewoon weer even wat oude, lekkere muziek binnen. Echt, ja, altijd in het kader van de kwaliteitsverbetering en zo. Oh, deze klinkt nog beter. Nou, dan halen we die ook wel even binnen. Zo doen we dat. En ondertussen heb ik even een blik geworpen op het Dr. Langeveldplein. En ik heb gezien dat Arie de Jager ook weer op zijn plekje present is voor zometeen na 12 uur die lunchbreak te verzorgen. Dus dat komt ook weer allemaal goed. Nou, het gaat allemaal goed komen. Gaat er nog meer goed komen? Ja, zometeen hebben we natuurlijk nog een hit in zwart-wit. En tot die tijd heb ik even een leuk bandje hier uit de omgeving van de Brabo Studios. Ze komen ook uit Helmond, hè? Dave Vermeulen en zijn band Voltage. Dus ze moeten nog wat airplay hebben, hoor. Want ze hebben wel wat nodig. Shine. Silver Lining op

ze hadden twee singles tegelijk uitgebracht. Nou, dit vind ik de leukste. Ja, iedereen heeft zo zijn voorkeuren. En dat was ook een beetje de bedoeling met het uitbrengen van die plaat. Dat ze zoiets hadden van, weet je wat, we maken voor ieder wat wils. Dan hebben we in ieder geval twee keer zoveel kans om een hit te scoren. Nou,

Ja, ik had nog een heel verhaal eigenlijk. Oh ja, mensen die zien hier wat platen liggen. Singeltjes voor me. Het is toch geen vinyl zaterdag vandaag? Nee, het is geen vinyl zaterdag, maar het is morgen wel vinyl zondag. Dus, en dat is dan weer niet op Merwin Radio, maar bij OSR 920. Daar draai ik morgenochtend tussen 10 en 12 alleen maar weer vinyl. Dus mocht je dat willen luisteren, dan moet je even schakelen morgen tussen 10 en 12. Overigens ben ik daar vanmiddag ook al te beluisteren. Dan niet met vinyl, maar gewoon met muziek uit de computer, zeg maar. En dat is dan tussen 2 en 4. Ja, we gaan niet tijdens het Arische programma bij de concurrent zitten natuurlijk. Dat doen we pas vanaf 2 uur. OSR 920. Tijd voor een hit in zwart-wit. Well, it's one

het is zwart-wit. Ik had zoiets van, waarom zullen we niet gewoon eens een keertje Elvis draaien? Dat moet gewoon kunnen. Lekker terug in de tijd, 1958. En de Blue Suede Shoes. En ja, hij leende dat toen de tijd. Hè. Was niet origineel van Elvis, maar dat maakt niet uit.

Leon Rimes en Can Find the Moonlight. Het kwam toen uit de film Coyote Ugly. Ja, inderdaad. Dat ze op de bar stond te dansen aan het eind. Dat was leuk, hè? Ja, je kan overal dansen tegenwoordig.

Hey, The Ocean. Ik zeg altijd, als je dat doet, dan heb je in ieder geval nat te kijken. En dat is een ding dat zeker is. Hey, en wat is nog meer allemaal zeker in het leven? Nou, zometeen na 12 uur, Ari de Jager op je radio. Dus dat is één ding waar je in ieder geval rekening mee kan houden. En tot 2 uur gaat hij jou weer vermaken tijdens de lunch. En daarmee het programma ook Lunchbreak. Ik zeg een hele fijne zaterdag verder. Volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe opgave van De Schijven 5. En volgens mij is Henke dan ook niet. Nee. Die had even een paar weken vrijgenomen. En terecht met dit weer heb je misschien wel heel andere plannen. Dus laat hem lekker gaan. Ik zeg, de laatste is voor Johnny Cash. Ik zeg, veel plezier met Arie en de rest van de mannen. Natuurlijk ook René van Weijgaarden, Erwin van der Bliek. En we hebben Mark van Dalen ook nog in de show aan het eind.

0: advice, because you're mine. I walk the line.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op

Ja, 1999, deze muziek van Carlos Santana. Mexicaans-Amerikaanse gitarist. Grote hit in Amerika, zelfs nummer 1 daar in 2000. Grammy Award met deze plaat. Je hoorde Maria, Maria. 7 minuten over 12. Goedemiddag, zaterdagmiddag 4 juli alweer. Peter, nog uiteraard bedankt voor de 2 uurtjes Club 10. Tot 2 uur hebben we het weer verzameld. Muziek en nieuws. Dit is Lunchweek. En je mag bellen naar de uitzending 0184 4204 88.

0: 1997 deze plaat. Van het album De Stand van de Maan. 2022. De band stopte toen met Huub van der Lubbe uiteraard. De Dijk. Na 40 jaar. Wat een muziek, hè?
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: We worden dus muziek uit 1997. De Dijk met Laat het vanavond gebeuren. 15 minuten over 12. Goedemiddag, welkom. Programma Lunchweek hier op mijn radio. Het is een beetje bewolkt, is Liedrecht. Af en toe zonnetje, dan weer wat wolkjes. We gaan straks eens even kijken wat de Meteo Alblasserdam weer te melden heeft rond 12:30. Wat het weerbericht dit komende weekend gaat doen. Problemen op het spoor bij Rotterdam houden wat langer aan. Tot maandagochtend dus geen treinen. Misschien hebben we het al gelezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden blijft zeker een dag langer stilliggen. Vrijdagmiddag werd bekend dat het nog tot maandagochtend duurt voordat de problemen op het spoor voorbij zijn. Eerder werd verwacht dat er zondagochtend al wat treinen zouden kunnen gaan rijden, maar dat is uitgesteld. De problemen begonnen maandagochtend bij station Rotterdam. Er stond brand in een kabelgoot waar ongeveer 200 kabels werden verwoest. Sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. En op de hoge snelheidslijn naar Breda reizigers zijn aangewezen op bussen. Op het terrein van het Nationaal Baggermuseum is van afgelopen week een escape room geopend. De nieuwe escape room. Het huis van Adriaan Volker. De escape room is ontwikkeld door MJ Escape en in samenwerking met het Nationaal Baggermuseum en de Wowcade. En brengt bezoekers op een interactieve manier in aanraking met een belangrijke stuk Nederlandse geschiedenis, de baggerindustrie. Ik heb gezien dat de streekredactie ook een reportage heeft gemaakt daar. We zullen eens even kijken of dan we deze misschien de tweede uur uit kunnen zenden. De kans is groot dat een plan van zo'n 720 huizen in Dordrecht door de schredder kan. Het gemeentebestuur wil nieuwbouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis namelijk voorrang geven. Politieke weerstand is er maar deels. We hebben er heel wat slapeloze nachten over gehad. En dan heb ik het over de Spuiboulevard, hè, daar. De Sportboulevard, hier moeten we goed zetten, de jager. Dan heb je nog wat nieuws te melden. Je mag ons altijd een berichtje sturen. Dat is redactie@mnwtv.nl. Dan wordt hij zo snel mogelijk geplaatst op onze mediakanalen. En uiteraard ook via onze collega's worden dan dat bericht geplaatst. Wil je dit uur of het volgende uur wat nieuws melden? Nou ja, dan moet je even bellen naar de studio. Ik ben er tot aan 2 uur met dit programma. Muziek en informatie tot aan 2 uur. En dat onder 1 kopje. Lunchweek. 1981 was dit een grote hit in de discotheken. De band heet Central Line. En de hit heet Walking on Sunshine.

is wel de bekendste nummer wat ze ooit hebben uitgebracht in 1981. Een dansvloerknaller. Een echte disco-klassieker was dat van Central Line, Walking on Sunshine. Donderdag 2 tot en met dinsdag 7 juli. De arena in Rotterdam is rood gekleurd. Niet vanwege het voetbal, maar het optreden van Bruno Mars daar. Misschien ben je er wel geweest. Misschien niet. Misschien moet je er nog wel naartoe. Want het was gisteravond wederomfeest daar. De concertweek van Bruno Mars. De arena kleurde nog roder dan normaal. En de zanger geniet van de mooie vrouwen. Meld nu.nl. Nou, laten we dan maar even een hitje voor hem draaien. Misschien luistert hij wel mee.

0: buiten Den Haag, deze band. Al in de uitzendingen verteld, hè. Het was een oude weekend dit.
1: Alles mag wat ik krijg door het oog van de nacht met jou.
0: Ja, we noemen het ook wel frisse Nederlandstalige poppenmuziek, deze plaat. Je hoort de muziek van de groep Flair, Door het oog van de nacht. De tekst gaat over het loslaten van al je zorgen en samen de nacht in te wekken onder het motto alles kan en alles mag. Trouwens, het nummer werd voor het eerst live gespeeld op Pinkpop 2026. Misschien ben je daar ook wel geweest. Nou ja, het is 12:30. 1 minuut voor 12:30.
2: Met de radio weerbericht.
0: Nou, het weerbericht voor vandaag. Zaterdagmiddag trekken de meeste wolken over het noorden van het land. Het blijft droog. De temperatuur ligt tussen de 20 en 23. Zondagochtend verloopt half tot zwaar bewolkt. Er valt verspreid over het land soms een buitje. Zondagmiddag trekken betrekkelijk veel wolken over het land. Maar het blijft droog morgenmiddag. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. Daarna komende week licht wisselvallig weer. Overwegend warm zomerweer. 25 graden hier in de regio.

Ja, 1978 deze muziek. Een band alleen maar vrouwen. Ik heb het over Klaat. Zuid-Afrika komen ze vandaan. Ze hadden in Duitsland, België en in Zuid-Afrika deze hit. En in Nederland kwam die toen volgens mij niet hoger als een nummer 2 positie. Het origineel is van de Righteous Brothers. En achter de plaat van Cloud hoor je trouwens de instrumentatie gedeelte van de band Circus. Het is 1:58. Hey, goedemiddag. Eet smakelijk. Dat je lunch je lekker smaakt. Dat was net 1978. 1979 hadden we deze grote hit in Nederland. Gimme, gimme, gimme van de Zweedse band ABBA.

0: Ja, het is een plaat van de mix van een beetje pop en een beetje country. Het is een plaatje uit de hitlijsten van dit moment. Stella Lefty was dat met een hit. Boston heet de plaat. Als je goed luistert naar de muziek trouwens, hoor je de bekende hit Stick Season van Noah Kahan. Ook de melodie ervan een beetje in deze plaat, hè. Hou ze in de gaten, deze dame. De verkeersinformatie betreft, het is rustig hier in de regio. Weinig files te melden. Alleen ja, de A27 uiteraard in verband met de werkzaamheden. A15 staat wel een file iets verderop tussen Nijmegen en Gorkum. Tot de afrit Arkel. Een file van zo'n 7 kilometer daar. Een vertraging van 8 minuten. Berichten uit Papendrecht, want langs de Antonie Fokkerweg in Papendrecht heeft vrijdagavond 3 juli een zoekactie plaatsgevonden. Want even voor 10:15 werd een melding gemaakt dat er mogelijk een voertuig te water was geraakt in het haventje bij de rivier de Noord. Hierop gingen brandweer, politie met spoed te plaatsen. Met 2 onderwaterdrones werd naar het voertuig gezocht. En omstreeks middernacht werd de zoekactie gestaakt. Er is geen voertuig aangetroffen. De gemeente Vijfheerlanden spreekt opnieuw haar zorgen uit over een van de mogelijke locaties voor een asielopvang in de gemeente of de buurgemeente Molenlanden. We vinden het onacceptabel als er sluitend wordt gekeken naar de formele gemeentegrens en niet naar de feitelijke effecten van een opvanglocatie op de omgeving, zo meldt de burgemeester. Bekende DJ trouwens is dat George Veulich in een brief aan de Molenlandse Raad. Misschien heb je afgelopen weken wel via de streekredactie het bericht gelezen. Want in onze regio rijdt een elektrische touringcar. En dat door Snellevliet touringcars uit Alblasserdam. We gaan even luisteren naar een reportage van de streekomroep.
1: Hij is heel stil, je hoort hem niet. Er zitten heel veel veiligheidsdingen op, dus hij pinkt en pongt aan alle kanten. Maar dat is juist goed, denk ik.
2: Geen tank vol met diesel, maar een laadruim vol met accu's. Maak kennis met de eerste volledig elektrische touringcar van onze streek in Alblasserdam.
1: Ik heb een actieradius van ongeveer 500 kilometer. Okay. Het is een beetje uitvogelen hoe dat gaat met warm weer, koud weer, kachel aan, airco aan.
2: In Dordrecht en omgeving rijden de stadsbussen al jaren elektrisch. Bij touringcars blijft elektrificatie lange tijd achterwege. Een speciale subsidie moet bedrijven stimuleren om over te stappen op toeren op accu. En dat lijkt te lukken. Deden in 2024 nog maar 18 touringcarbedrijven dat. Een jaar later schaften 54 bedrijven een elektrische bus aan. Maar waarom blijven touringcars achter op het stadsvervoer?
3: Dat heeft te maken met de assetmarkt. Als je het vergelijkt met het openbaar vervoer, daar is de assetmarkt groter in de touringcars. Ja, er worden maar 200 touringcars per jaar in Nederland gekocht bij de dealers. En toen kwam dit merk, onder andere voor de spoorstremmingen van NS, is er een startschot gegeven een paar jaar geleden al met de eerste elektrische touringcars in Nederland. Vooral in Oost-Nederland en wij zijn nu de eerste in de regio Rotterdam-Drechtsteden.
2: Dan maar eens kijken hoe de touringcar rijdt. Esther van Nouwijk is chauffeuse bij Snellevliet en heeft al meerdere ritjes erop zitten.
1: Vandaag ben ik begonnen hier in Alblasserdam. We zijn naar Veenendaal gereden, Veenendaal een groep opgehaald. Die hebben we in Rotterdam bij de Spiedowezen brengen. En van Rotterdam weer terug naar de zaak.
2: Maar rijdt lekker.
1: Het rijdt fantastisch.
2: Dat het bedrijf nu een elektrische touringcar tot zijn beschikking heeft, is een hele stap. En ook een stap die nodig is naar de toekomst.
3: Je zit momenteel met enorm hoge dieselkosten. Mede door het gebeuren in de wereld. Kijk, een bus kopen is één, maar je moet hem ook kunnen laden. En in tijden van netcongestie, wat gelukkig in Alblasserdam nog niet het geval was, toen wij het aanvroegen, is het ons gelukt om dit traject door te lopen.
2: Lange busritten met dieseltouringcars kennen we. Wanneer kunnen we met deze bus naar de Costa del Sol voor de eerste keer?
1: Dat valt niet mee, want het is nog niet dat zo actueel dat je echt over een laadpaal kan treffen.
4: Ja.
1: En snel laden, ik denk dat het best nog wel prijzig is. Dus,
4: ja, dus nog wel
1: dus het is een aantal jaren, denk ik wel, ja.
5: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

Juist, dat bedoel ik. Zwoele zomernachten. Volgens mij lopen we de plaat vast. Even kijken wat we kunnen doen. Nou, dan doen we deze maar even. Klinko Zomers. Straks de tweede uur gaan we tegen.

Ja, Shakira, WK 2026. Volg je het een beetje? Die. Ik heb even die platen nageluisterd van Rutger van Barneveld. Maar de zwoele zomernachten die ondergetekend in zijn bezit heeft. Ja, die is gewoon slecht. Ik kan er helaas niks aan doen. Hij stopt halverwege. Mijn excuses daarvoor. Dus eens even kijken dat we een nieuwe platen tot mijn beschikking kunnen krijgen. Even klassieke 1978. Muziek van Instant Funk.

het is toch wel lekker hoor, een beetje funk op je radio. Je moet er van houden, maar... Come on. 1978 deze muziek. Instant Funk was dat. En I Got My Mind Made Up. Heette de plaat. Nou ja, het is zover. Vanaf 1 augustus. Landelijk vuurwerkverbod. Alleen georganiseerde shows mogen dan normaal. Clubs en verenigingen kunnen daar een vergunning voor aanvragen. De veiligheidsregio Rotterdam, Rijnmond, vindt dat het niet per se een goed idee. Het zijn geen professionals. Artikels na te lezen via www.mrtv.nl. Vandaag zaterdag 4 juli. De fracties van Sliedrecht nu, Pro Sliedrecht en GroenLinks, Partij van de Arbeid, Sliedrecht, nodigen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties uit Sliedrecht om de ambities uit de hoofdlijnen memo verder te brengen. Want op zaterdag 4 juli vanmiddag dus tussen 2 en 6 is iedereen welkom in Elektra, stationsweg nummer 4 hier in Sliedrecht. De ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd in een hoofdlijnenmebo. Met deze bijeenkomst zetten deze partijen een volgende stap in de formatieproces. Zij vinden het belangrijk om voor het opstellen van het coalitieakkoord 2026-2030 in

gesprek te gaan met elkaar. De gesprekken op 4 juli helpen om de ambities verder te verdiepen en te verbeteren. Dus vanmiddag om 2 uur, Elektra. De fracties Sliedrecht wordt nu pro-Sliedrecht en GroenLinks Partij van de Arbeid. Sliedrecht. En aanmelden daarvoor is niet nodig.

nieuws van 1 uur toe. Na 1 uur zijn we uiteraard terug met de Lunchweek Weekend Hit, Nederlandstalig. Een plaat die misschien een klein beetje promotie nodig heeft, maar het is een aardig hit aan het worden hier in Nederland. Dus misschien heb je het wel gezien via de Facebook-site Lunchweek Merwe Radio is die... Gisteren? Ja, gisteren hebben we gepost, ja.

0: tweede uur of wat nieuws te melden. Je mag ons altijd even bellen naar de studio. Twee lijnen momenteel actief. 0184-420-488. Het systeem doet het automatisch, hè. Dan kom je mezelf hier in de studio terecht. Nou, we gaan nog even lekker één plaatje draaien. Nederlandstalig. Uit 1983 is die plaat.
1: Wanneer de temperaturen stijgen, worden de hits alleen maar heter. Alleen maar heter.
2: Dit is Merwe Radio.
0: Dat doen we zeker in dit programma. De hits worden alleen maar heter. Dat ga ik je beloven. Tweede uur op goede muziek meegenomen dus. Deze uit 1983. Herman Brood. En Henny Vrienden. Een mooie klassieker. Hey, tot zo na het nieuws van 1 uur.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Het lekker.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
0: Dit is Merwe Radio. Met nu lunchbreak.
11: Weekend hit.

het is officieel de debuutsingle van Janai. Van mij is van mij. Je kan even kijken. In 2023 won zij de titel Miss Teen Gelderland. Daarnaast deed ze mee in 2026 met de bekende talentenjacht The Voice of Holland. De zangeres uit Apeldoorn ging helaas toen niet door, maar op social media kreeg ze veel positieve reacties. Janai teasde het nummer met verschillende artiesten, onder andere Samuel Welten en Zoe Livaai. En ook zijn deze twee in de video te zien. Van mij is van mij. Het is de lunchweek weekend dit voor deze zaterdag 4 juli 2026. Hey, goedemiddag. Altijd na 1 uur draaien we een lunchweek weekend dit. Nederlandstalig, promotie nodig of niet? Nou, deze misschien een klein beetje. Nou, ik weet het. Hey, goedemiddag. Het is zaterdagmiddag. Het is 7 minuten over 1 uur. En dan ben ik tot 2 uur aanwezig op die 105.4 en via DHB Plus kanaal 6A.

0: country muziek. Dolly Parton 1973. En dit was wel weer zo'n wereldhit van deze dame. Wat een korte bericht uit de regio, want het Gwiende College kan terugkijken op een uitzonderlijk examenjaar. Na de bekendmaking van de uitslag van het tweede tijdvak is duidelijk geworden dat alle 83 examenkandidaten hun diploma hebben behaald. En daarmee komt het Gwiende College op een slagingspercentage van 100%. Een ander bericht even. Twee dronken mannen uit Sliedrecht zijn donderdag 2 juli met elkaar de vuist gegaan op de parkeerplaats bij een recreatiegebied, het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Een van de mannen liep daarbij een hoofdwond op. Beide mannen kregen van de politie een boete voor openbare dronkenschap. De man met de hoofdwond is per ziekenauto naar het ziekenhuis afgevoerd. De andere man, 39, die zelf ook licht gewond raakte, kreeg een rijverbod van 24 uur omdat hij veel te veel alcohol had gedronken. De man is tegen middernacht opgehaald door kennissen, meldt de politie. Nog een ander bericht uit Sliedrecht. De moestuin Sliedrecht die organiseert volgende week zaterdag 11 juli tussen 10 en 3 uur de jaarlijkse zomerfair. Mensen kunnen een rondje op de markt lopen onder het genot van wat lekkers, genieten van live muziek en het is ook de dag van de nationale imkerij. De lokale imker zal uw vragen over bijen kunnen beantwoorden en het een en ander kunnen laten zien. Dus volgende week zaterdag vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur bij de moestuin in Sliedrecht, de jaarlijkse zomerfair. Een ander bericht, Hannes van Griesendam, want vismeester Anneliese van Zanten komt 10 juli van de plaatselijke hengelsportvereniging op bezoek bij de Koning Wilhelmineschool in Hannes van Griesendam voor een echte visles. Eerst krijgen de leerlingen van groep 7 een biologieles over vis en water, waarna ze aan de andere kant de waterkant zelf kunnen ervaren hoe leuk sportvissen is. Mooi initiatief, vind ik. Nog een ander kort bericht. Sponsorloop CBS Ichtus in Hanningsveld Griesendam. Dat is een openbare school. Daar hebben ze een sponsorloop gehouden. Dat leverde 11.000 euro op voor het Europa Run Team Teamwork. Meer informatie, kijk op onze website www.mervertv.nl.
1: Muziek en informatie. Lunch
0: break. Ja, dat doen we tot 2 uur gewoon, muziek en informatie. We gaan door met muziek. Op deze warme zaterdagmiddag, want de antennetemperatuur is inmiddels opgelopen. Momenteel 24 graden in Hanningsveld, Griesendam. 1986, grote hit, Level 42.

0: Goed, van Bennewild was dat een oude weekend dit, hè? Ja, de beste man schreef zelf mee met het nummer van deze plaat. Rutger van Bennewild. Zomerhit 2026. Het gaat er hard aankomen wat deze plaat betreft. We hebben nog wat nieuws voor u van de streekredactie. Misschien heb je het afgelopen week wel gehoord. Artsen en apothekers van het Dotser Albert Schweitzer ziekenhuis en het Deventer ziekenhuis waarschuwen voor vervalste afslankmedicatie. Die wordt aangeboden via het internet.
1: Ja, je ziet het gewoon niet aan de buitenkant, hè? En daarom is het zo enorm belangrijk dat je het laat voorschrijven door een arts en ook laat leveren door een erkende apotheek. Want dan weet je dat je het middel ook krijgt wat je hoort te krijgen.
2: Artsen en apothekers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht waarschuwen voor vervalste afslankmedicatie zoals Ozempic, die wordt aangeboden op het internet. In het ziekenhuis is een patiënt in ernstige toestand opgenomen na het gebruik van illegale afslankinjecties.
1: Dit is een gewone afslankspuit. Als we het dop afhalen, dan ziet dat er zo uit, hè, met een mooie tekst erop wat er precies in zit. En dit zijn de twee spuiten die de patiënt had meegenomen. Nou, je ziet al, het ziet er eigenlijk hetzelfde uit, hè? Alleen er staat nu een tekst met een buitenlandse tekst op. Dus dat is het enige verschil eigenlijk wat we zien. In een van deze pennen zat uiteindelijk niet het middel wat erin hoorde te zitten. Er zat geen afslankmiddel in, maar er zat insuline in. En insuline zorgt ervoor dat het suikergehalte heel erg laag wordt, het glucosegehalte in het bloed, waardoor dus je in coma kan raken.
2: Naar schatting gebruiken inmiddels ruim 80.000 mensen in heel Nederland medicatie om af te vallen, zoals bijvoorbeeld Ozempic. Maar daar zitten dus ook illegale varianten tussen.
3: Ja, dit is levensgevaarlijk. Als mensen illegale medicijnen gebruiken, weten ze natuurlijk niet wat erin zit. En als je dat dan inspuit, kan dat natuurlijk zorgen dat het een hele andere reactie kan gaan geven dan je verwacht, omdat er gewoon bijvoorbeeld ook een ander stofje in zit.
2: Op allerlei manieren is het via het internet vrij eenvoudig om aan de spuiten van bijvoorbeeld Ozempic te komen. Terwijl afslankmedicatie alleen gebruikt mag worden onder begeleiding van een arts of via de apotheek.
4: Ja, ik vind dus elk ding wat je van internet afkoopt zonder de doktersvoorstel.
5: Soms gebruiken mensen en dan blijven ze toch wat die vette zooi eten. En dan denk ik ook bij mij, ja.
6: Ik hoop niet dat het door social media veel wordt gepromoot en dat daarom heel veel mensen niet bewust zijn van wat ze allemaal doen. Dus ik zou het inderdaad altijd eerst goed checken voor je zoiets neemt.
1: Het is echt een trend, hè. We zien dat steeds meer mensen deze medicijnen gebruiken. Hebben natuurlijk ook heel veel goede eigenschappen. Maar het moet wel op een goede manier worden gebruikt. En als het echt op een manier wordt gebruikt zoals besteld op internet zonder een arts, dan maak ik me daar heel veel zorgen over.
2: En dus komt het Albert Schweitzer ziekenhuis met belangrijk advies.
1: Als je deze middelen wil gebruiken, laat dat dan voorschrijven door een arts en leveren door een erkende apotheek. Mocht je toch het middel op een andere manier gebruiken, zeg dat dan ook tegen je arts op het moment dat je bijvoorbeeld bijwerkingen ervaart.
0: Dat was een reportage van de Streekomroep 56. De beelden die moet je bekijken via onze mediapartner RTV Dordrecht.
7: Voor meer nieuws ga naar merwertv.nl.

0: Dat heb ik in het verleden helemaal grijs gedraaid hier. Op het burgemeester Winkelplein in de Bartdancing, de Blokken toen, was het een hele populaire plaat. 19... Welk jaar was dit trouwens? 1975, ja, Stretch. Why did you do it? Je hoorde hem nu hier in het programma Lunchweek. Voor de mensen in Harningsveld, Giessendam, waar de afvalbewerker actief is, Waardlanden. Want op zaterdag 4 juli verschijnen op 4 plekken in de regio waar de afvalwerker actief is. Reuzenpeuken, zo noemen ze het. Waardlanden vraagt hiermee aandacht voor een klein voorwerp met de grote gevolgen, de zogenaamde sigarettenpeuk. Peuken belanden nog vaak op straat, in het groen of in putten. Ze zijn slecht voor het milieu en lastig op te ruimen. Dus als je een grote reuzenpeuk ziet in Harningsveld, dat is een actie.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Ja, 2009, deze plaat van Pitbull. I Know You Want Me was een groot hit in Nederland toen. De hits, je hoort ze rij en rij op deze zaterdag. De hele dag door, de zaterdag van Menno Radio. Eens even kijken, ik heb nog wat korte berichten voor u. Want 13 regionale voetbalclubs hebben de handen ineen geslagen in de strijd tegen de agressie en onwenselijk gedrag op en langs de voetbalvelden. En in het streven naar een veilig sportklimaat. Het veilig voetbal Dwergstede-Convenant zou een voorbeeld moeten zijn voor andere regio's. Initiatief nemen Papendrecht en plaatsgenoot Dwergstreek hebben ook de ambachtse club ASWA, IFC, de Zwijndrechtse verenigingen Pelikaan, VVGZ, ZBC 97 en Groot Lint, Heerjasdam, Alblasserdam, de Alblas, de VV Sliedrecht en Rijzoord zich bij de gezamenlijk initiatief aangesloten. Volgende weekend, 10, 11 en 12 juli, het grootst verspreide festival van Dordrecht, staat aan, ja... De podiums zijn weer vol, de stad is druk. Big Rivers volgend weekend. Dit jaar met 170 acts verspreid over de stad met 10 podia. In het hart van Hanningsveld-Giessendam, rondom het winkelcentrum De Giessenhof aan de Peulenstraat, wordt zaterdag 29 augustus de grootst opgezette zomerse braderie gehouden. In boven Hanningsveld zijn inmiddels de voorbereidingen van de rommelmarkt van de hervormde gemeente op zaterdag 5 september gestart. De 50e editie van deze rommelmarkt betekent dat extra wordt uitgepakt. De Belgische international, even een stukje sport, Lisa van Gorp kiest voor HKC in Hanningsveld. Kinderdroom om ooit in Nederland te spelen. De gemeente Papendrecht zit tijdelijk zonder volledige college van burgemeester en wethouders, omdat de installatie van het nieuwe college donderdag niet doorging. En er inmiddels nog maar één wethouderfunctie is, oefent burgemeester Margreet van Driel vanaf vrijdag tijdelijk de bevoegdheden van het college uit.
2: Verwarring en frustratie in de Papendrechtse politiek. Een dag voordat het nieuwe college van PVV, VVD en Onafhankelijk Papendrecht zou worden geïnstalleerd, heeft het geen meerderheid meer in de raad. OP-fractielid Hendrika Hoekstra heeft zich afgesplitst van haar partij en gaat als zelfstandig raadslid verder. Volgens beoogd wethouder en OP-oprichter Ruud Lammers kwam de stap volledig uit de lucht vallen.
3: De verhoudingen zijn nu totaal verziekt. Hendrika heeft nooit haar onvrede in de coalitieonderhandelingen laten blijken. Via bemiddelaar Bert Blazen heb ik begrepen dat Hoekstra niet wil dat PVV-fractieleider Nikita de Ruiter wethouder van asiel wordt. Deze stap is ongeloofwaardig en beneden alle peil.
2: Het nieuws slaat ook bij de Papendrechter in als een bom.
4: Ik denk dat mevrouw Hoekstra beter van tevoren had kunnen bedenken wat ze... Wat ze wilden.
5: Ik kan me niet voorstellen dat je zo'n besluit binnen een dag neemt. Dus dit lijkt mij eigenlijk. Ik krijg daar een beetje dat het wel overwogen is geweest.
2: De Ruiter zegt zeer verbaasd te zijn dat zij de reden is van het opstappen van Hoekstra.
6: Ik vind het bizar dat ze mij noemt als reden voor haar actie. Hoekstra heeft gewacht tot het moment van installatie. Ze wilde een tegenstem gaan uitbrengen op het moment dat we ons college zouden installeren. Ze heeft tijdens de onderhandelingen nooit haar onvrede laten blijken over een aantal zaken. En dan doet ze nu dit.
5: Ja, ik denk dat het een beetje het imago is van de PVV in het algemeen. Toch een beetje het snel weg worden gezet als racisme. En mensen willen daar dan toch hun handen niet aan branden.
4: Ja, ik kan me niet meer voorstellen, ja.
7: Alleen de timing is niet goed.
4: Ja, precies. Ja. Ze had het van tevoren kunnen bedenken met de PVV. Weet je al gelijk dat het misgaat met asiel natuurlijk.
2: VVD-fractievoorzitter Dirk Stouthart spreekt van een egoïstische en pijnlijke actie van Hoekstra.
8: Dit is politiek gezien onmenselijk en vreselijk laag om te doen. Mensen zijn het vertrouwen in de politiek behoorlijk kwijtgeraakt. We hadden dat met deze coalitie willen herstellen en dat wordt nu weer lastiger gemaakt. Het maakt mij ontzettend boos. Ik hou van Papendrecht en dit doet me gewoon heel veel pijn.
9: Hoe nu verder?
5: Nou, ik hoop dat ze nog meer stemmen krijgt dan voorheen.
4: Ja, ik denk dat ze weer iemand moeten vinden die de boel weer bij elkaar kan brengen.
5: En ik hoop dat Papendrecht echt goed gaat luisteren naar wat de Papendrechters willen. En dat ze dat even heel goed in hun oren knopen.
2: De gemeente Papendrecht maakt donderdagmiddag bekend dat de benoeming van de beoogde wethouders, wat voor deze week gepland stond, niet doorgaat. Omdat er geen meerderheid is, kunnen de benoemingen van de wethouders niet plaatsvinden. De vier beoogde wethouders zullen daardoor niet aantreden.
1: Ja, je hoort het wel een beetje hommelers in Papendrecht wat de coalities betreft. Wel een positief bericht uit Gorinchem, want de nieuwe coalitie van burgemeester en wethouders van Gorinchem is donderdagavond 2 juli geïnstalleerd. Dat na de herverkiezing uiteraard. De komende 4 jaar zwaaien de wethouders van Democraten Gorinchem, Pro, D66 en CDA samen met de burgemeester de scepter in de gemeente Gorinchem. Straks na 2 kan je even naar Electra toe. De nieuwe coalitie van de gemeente Sliedrecht. Het is naar een

op de Langveldlijn, de lokale van Sliedrecht en Harningsveld. En de mooiste tijd in mijn leven had. Bankje van Etten en het huisje op wielen. Ik zal het nog even herhalen, want de fracties van Sliedrecht, of Sliedrecht nu, pro-Sliedrecht en GroenLinks, Partij van de Arbeid, Sliedrecht, nodigen de inwoners en ondernemers en verenigingen en maatschappelijke organisaties uit hier vanuit Sliedrecht om ambities uit de hoofdlijnen Meebo verder te brengen. Om op zaterdag 4 juli tussen 2 en 4, dat is vanmiddag dus naar het programma, naar Elektra te komen, Stationsweg 4. Dus vanmiddag vanaf 2 uur. Elektra! En het hoofdlijnen Meebo kan je ook lezen via Merwe Radio. Daar staat de link www.merweRTV.nl. Klassieker!

die er nog zijn in Nederland. En op Ibiza is het de grote hit. Dat wordt deze plaat van Jonas Blue. Dus had me even in de gaten, hè. Nou, voor mij betreft bedankt voor het luisteren voor deze zaterdag 4 juli. Gaat een eind te breien. Gaat de raampjes dicht doen hier in de studio. En na tweeën zijn we uiteraard terug met een non-stop programma. Om 4 uur is het René van Wijngaarden. Wat kan je allemaal tussen 2 en 3 verwachten? Onder andere muziek van de Eurythmics. David Christie, een plaatje van Rondé. Oh, lekker hoor. De Spice Girls komen zelfs langs tussen 2 en 3. Hey, voor mij betreft bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
7: De

0: achtereenvolgens, ja, ik was nog sneller dan jou, Roel. Achtereenvolgens Tracy Young met Breakaway en Roman Holiday met Motomania. Ik wou nog even één dingetje zeggen. Onze Willem Verkoten, ik had het net over goud van oud. Het is goud van Verkoten. Luister maar naar deze volgende.
1: Dankjewel Ron de Zwerver. Wij gaan even een bootje de Mercy op. Je weet het, Mercy Beats was dat vroeger. Jerry and the Pacemakers, een heel gevoelig nummer uit de jaren 60. En ik kan het allemaal vast wel meezingen. Ferry Cross the Mercy.

0: Voor al uw tegels, marmer en natuursteen gaat u natuurlijk naar Handelsonderneming Zeemaar, Bruningstraat 8 in Sliedrecht met telefoonnummer 01840 188 24. Zeemaar is onbetwist de marmerspecialist. Ook natuursteen en travertin is verschrikkelijk in. Zeemaar vindt u aan de Bruningstraat 8 in Sliedrecht nabij IKEA op het industrieterrein Nijverwaard. Volg maar gewoon de borden. Handelsonderneming Zeemaar heeft ook plavuizen voor alle huizen. Ga zelf maar eens kijken bij Zeemaar, onbetwist tegel- en marmerspecialist aan de Bruningstraat 8 te Sliedrecht. U kunt natuurlijk ook bellen, dat is 01840 188 24. Handelsondernemings Zeemaar.
1: Ja, verkoud is er weg en Verleeuwen die zit er weer. Dus wij gaan snel verder. Ik weet niet wat je voor muziek je aan moet horen krijgt, maar mij in ieder geval alleen maar goed.

0: Ja, dat waren natuurlijk de Eurythmics in Sign It All. Onze Annetje van Leeuwen, die is weer terug in de studio. Dus het hoort aan Annetje.
1: Ja, je zei al dat je alleen mooie muziek zou draaien. Maar je durft nog niet eens dit plaatje voor Ellie te draaien. Dat moest ik weer voor je doen. The Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body.
0: Slime it.
1: Would you hold it against me?

0: Ja, daar is het afgescratcht.
1: Vorig jaar.
0: En dit jaar trouwens ook, want een pleurenserie met die achterlijke platen allemaal. Maar er liggen hier nog steeds eentje in, aangezien aan het verleden zegt ook een discofreak ben, draai ik hem erg graag speciaal voor haar. Funfun, het Happy Station.

Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Drechtsound. We zijn ons tweejarig bestaan aan het vieren en doen wel met deze volgende plaat. Trouwens, vanaf de klok van 3 uur kan je bellen. Ondergetekende, die neemt nog geen afscheid, die gaat zo meteen weer pleiten. Hier is The Jam met Town Called Malice.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

or something we don't know. Believing that life won't pass us.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, je hoort het, gelijk is het zomer uit je speakers. Heerlijk man, een nieuwe On Fire is begonnen. En het is zo verschrikkelijk warm. Wij staan dit weekend even met de voetjes in de branding. Hartelijk welkom, het is weekend. En we begonnen met een van de grootste zomerknijters aller tijden. Dat was Afro Medusa en Pasilda.
1: It's going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: Hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met in dit hitteplan nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Fouk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef. Maar ook Michael Gray en Frank en Riva Star. Ja, het is bloedje.

is in dit bloedhete weekend met de voeten in het water. Michael Gray heeft een nieuwe, die heet The Universe. Die hoorde je net hier in On Fire. En ook nog Sydney Day en Asking Me. En de nieuwe van Frankie Rizzardo, Feel, hoorde je ook nog hier in die On Fire radio show. Lekker man, het is zomer. Wij wilden zomer. Nou, die krijg je dan ook. 40 graden gehaald. Het is allemaal niet te geloven. En het wordt alleen maar warmer, want je zit in die On Fire radio show met de dichtste nieuwe releases. Harry Kay uit Engeland, zometeen hier in de show, is Sprunk, Riva Star en Danny Lozito. Dit is die heerlijke nieuwe van ze. I Want Your Love.

zijn dat hier in de On Fire Radio Show. En See Me, ook nog Harry Kay uit Engeland. En Deep Down, wat een lekkere plaat is dat zeg. En Brunk met de Riva Star. En ook Danny Lozito. I Want Your Love is een fijne track. Je hoort hem voor de tweede keer hier in de On Fire Radio Show. Hey, hoe zit jij erbij? Hoe luister jij On Fire? Laat ons dat zeker even weten. Met een e-mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het warmste weekend van het jaar. Ja, misschien zitten we daar wel gewoon lachend in, joh. Dit is de On Fire Radio Show. Helemaal in zomersferen. En nieuwe muziek van DJ Kales. Dit is

Dat is Castley uit Spanje. Wat een fijne trekker zitten. Je hoorde So You Dance. En Shulk ook nog met Caravan. En DJ Chaos zijn nieuwe heten. Untitled, de remix die je hoorde was van Pete Herbert. Het eerste uur van de On Fire Radio Show zit er alweer bijna op in dit zitwinnend hete weekend. Maar hey, daar hadden de producers weinig last van. Die lijken een goede airco te hebben. Want man, wat zijn er veel gave platen uitgekomen. Ivan C, zometeen uit Italië. En deze is prachtig. Dit is de nieuwe van Fauk in On Fire. Hij heet Moon.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als zevende bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag zesde geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Het is zo belachelijk warm in het weekend waarin we zitten dat wij zoiets hebben van we kunnen alleen maar On Fire openen met een ultieme Summer Strand Classic. Nou, ook in U2 is dat volgens mij wel weer gelukt. Hè. Deze blijft toch ook lekker. Uit de Zero's, Jode Roen en Calabria. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Falk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef, Michael Gray, maar ook Prunk en die heerlijke Reva Star die ook weer heeft meegewerkt aan die track. Die heb je al gehoord, maar wat zijn ze goed. De nieuwe release is in dit zinderend warme weekend. Want ja, er zitten er warmpjes bij, mensen.
1: On fire!
0: Hartelijk welkom u twee van die On Fire Radio Show is begonnen. En dat is gewoon de zekerheid op de dikste nieuwe release in.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Man, wat is hij lang weg geweest en wat komt hij waanzinnig terug. Dit is de nieuwe Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Whatever turns you on.

Ze zijn het weer aan het doen. Hoe warm het ook is, maar wel met de voetjes in het water dit weekend. Vind je echt toch? Dat was DJ Sneak. Zijn nieuwe heette Already Started. Wat een fijne track. En Clint en Demi Rika Simo hoor je ook nog. En Data Entry. En ook nog Axwell en Whatever Turns You On. De man is terug.

achter elkaar in On Fire. Het is de tijd waarin we leven. En ja, ze waren alle drie belachelijk lekker. Laten we eerlijk zijn. The Wild Child hoorde hier met Whitney. Hij maakt ook de remix van Bring It On Down. En daar weer voor Lemonade, The Bells of Revolution. Die remix was van Oscar Khan en Green Velvet. En Death Left hoorde je ook nog. Die was wel echt nieuw trouwens. Bounce Your Body hier in The On Fire Radio Show. En lekker man, genieten van warm weer met de voeten in het water. En de vetste nieuwe releases in The On Fire Radio Show. André Zimmer zo meteen en When You Groove. Het is de nieuwe van Joris Voorn samen met Funk the Void, Diabla. Hoor je nu in een zomerse On Fire.

super fijne track van Carlos Sanchez hier in de zomereditie van The On Fire Radio Show. Love Orbit, zo heet hij. Heel fijn. André Zimmer ook nog met When You Groove. En Joris Voorn samen met Funk Devoid Diabla hoor je ook nog in deze zomerse editie van The On Fire Radio Show. Het is alweer bijna klaar voor vandaag. Nog even de voeten mogen weer uit het water. Dat zal even wennen zijn. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe On Fire Radio Show. Je weet het, vanaf zondag zijn we weer lekker opnieuw te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Wiek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Wiek. Meer On Fire dus volgende week. En ik heb nog wat fijne tracks voor je van onder andere The Disco Lines, maar ook Richard Nathans. Die hoor je zo ook nog, hou die even in de gaten. En dit is Carlos Sanchez en Love Orbit. Meer On Fire volgende week. Ik ga even mijn voeten uit het water halen. Fijn weekend!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N. Hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is

0: met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Hygiene. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De actie

0: Activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada.

0: Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit, die is 184 kilometer lang.

0: lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijn.

0: timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ik ga even schuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardig.